Ze werd 79 in 2026. Overleed op 31 juli in dat jaar. En een week later zou ze op de donderdagmiddag, 6 augustus, worden uitgevaren. En toen werd het nieuws bekendgemaakt dat Johnny Cash was overleden. Boegbeeld van Earth and Fire. En daarvoor hoorden we zojuist Memories in een extra lange, mooie editie. We gaan haar nog wel een paar keer horen. Want we eren haar niet alleen bij leven. We eren heel Earth and Fire ook bij de dood. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een hele mooie, eigenlijk de grote hit waarmee het allemaal begon in Nederland in 1970. Seasons, geschreven door meneer Kooijman van Glen Eering.

speelt op de dag van vandaag nog steeds prachtig mooie muziek die Urban Fire in al die jaren heeft gemaakt met prachtige mooie platen. Dit was Seasons uit 1970. Uit 2007 komt deze plaat van Hazeldine. The King has lost his crown.

Hazel Dean. In 2017 de CD ABBA Revisited. Oftewel, ze hebben het een klein beetje veranderd. En hoorden The King Has Lost His Crown. Toegekomen aan Kings and Queens, deel 7, als ik me niet vergis. En we gaan luisteren naar Alolo.

thema van de tv-serie Allo Allo. En we will only play it once. So, there you go. Jos de Roy, een troubadour uit Amsterdam-Noord. Dit is een plaat van hem uit 2012. De cd heet Te Veel Martelaren. En dit is Leningrad.

Muziek van Jos de Rooij uit Amsterdam-Noord. Te veel martelaren was de cd en Leningrad nummer kennen uiteraard van Billy Joel. En een andere kijk op Wereldoorlog 2, waarbij we het heel vaak vergeten dat de Russen natuurlijk aan onze kant van Europa ook gigantisch hun best hebben gedaan om het probleem op te lossen wat we hadden met Hitler en zijn kornuiten. Muziek van Justin Young, dit is Catinia.

Muziek uit Hawaii van Justin Young hoorde Catinia uit 2003. Het wonderbaarlijk liedje van Lindsay Stirling, niet onbekend dacht ik zo, maar en ook de muziek is niet helemaal onbekend. Het is de Lord of the Rings medley.

Lindsay Stirling en de Lord of the Rings medley. We gaan naar Amsterdam toe met The Tuners uit 1993. Onbekende reggae groep uit Nederland die gewoon ontzettend goed is. Ska reggae doen ze eigenlijk. Dit is My Girl.

dankzij een organisator van een festival in Amsterdam is deze plaat en deze groep eigenlijk onder mijn aandacht gekomen. En we draaien met heel veel plezier. Net als die andere die denk ik nog vaker zal gaan draaien. Hele leuke plaat is dat. We gaan luisteren naar De Goede Keuze.

Ja, ja, muziek van de musical Hair was dat. Het was Zen die we hoorden en Aquarius. 1968. Hits of the 60s.

De goede keus van Carlien worden twee keer 1968 begonnen met Zen en Aquarius. En zojuist hoorde je The Marbles en Only One Woman. Muziek van The Moody Blues. En dit is eentje uit de goede Kings and Queens serie. En we gaan luisteren naar The Morning, de prelude daarvan en Another Morning. Een opname uit 2018.

Days of Future Past. We hoorden de Moody Blues met de opening van dat album. The Morning Prelude and Another Morning. En het eindigt met Nights in White Satin. Muziek van Patty Gurdy in 2026 in Lisse, op de Keukenhof, tijdens Crustal Festival. Hij is nou Moonlight Shadow.

Nou ja, ik kan het niet eerlijker maken dan dat het nu klonk, hè? Want je hoorde gewoon het publiek zelfs luidkeels meezingen. 16.000 man bekeek dit concert van Patty Gurdy daar op Krachtenfest. Totaal aantal bezoekers lag op 55.000 over de 4 dagen. Het was een behoorlijk festival, kun je wel stellen. En dit was de hoofdact van de vrijdagavond. En waanzinnig goed. Fantastische zangeres, een hurdy-gurdy bespeelster. En ze kan nog goed componeren ook nog. Overigens wat dit doe ik uiteraard van Mike Oldfield. Muziek van Jonathan Hulton. En Jonathan is een heel aparte artiest. Ik kon hem niet plaatsen in een... Nou ja, ik kan mijn best doen, maar hij lag een klein beetje buiten mijn comfortzone. Maar ik werd erheen gesleept, gedirigeerd door Elvia. Ik denk, vooruit, ik ga even kijken wat het nou precies is. En het heeft iets. Jonathan is een bijzondere man. Het lijkt wel als hij een balletdanser is. Zo presenteert hij ook alles. Een heel bijzondere vent. Bijzondere muziek ook. Hier is River Flame.

Jonathan Hulton en River Flame uit 2025. Muziek van Elvia, de dame waar ik het over had, die bij na dit concert van deze Jonathan Hulton heeft gedirigeerd, min of meer. Is haar nummer van haar doen. Dit is Gover Sivena, afkomstig van die waanzinnige, legendarische, prachtige plaat Untold Stories uit 2015. Een plaat waarmee ik begin elk programma en waarmee ik eindig elk programma.

0: enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave, waar wij begonnen met muziek van Earth and Fire. Johnny Kaagman op zang, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Prachtig nummer dat een enorme hitstatus had in Nederland. En nog steeds al die jaren staat als een huis. Wat een prachtige plaat. Straks beginnen we met de Kings and Queens editie nummer 8. En die wordt voorafgegaan door de 30 Seconds to Mars. Met het nummer Kings and Queens. En we krijgen daar een live versie van. Enjoy eclectische muziek. Gekozen door de koninginnen en door Caroline. En een beetje van mij. Heel klein beetje maar.

0: Church of Mars in New York City. Thank you. It's so early.
1: En met Kings and Queens van 30 Seconds to Mars is de Kings and Queens editie nummer 8 in ieder geval gestart. We gaan verder met Danny Vera uit 2015, Best Days of My Life.

Danny Vera en The Best Days of My Life uit 2015. Muziek van Dam de Bart. En ook uit 2016 komt deze plaat overigens. Kerdwen. Nee, dat zeg ik niet goed. Serdwen en Talizin. Een plaat uit 2016 van zijn CD. Oh, is dat er niet bij? Nou, dan weet ik het ook niet. Dat kan ik niet vertellen. Maar zoek het op bij zijn eigen website. Dam de Bart.

Dam de Bart. En hoe schrijf je dat? Dam, D-A-M en een H erachter. Dam de Bart. En we hoorden Cerdwen en Talizin van 2016. Een lekkere lange track. Hij duurde bijna 8 minuten lang. Een goede keus van de koningin. Muziek van de Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Het is folk, maar het is al stevig folk. En zeer gewaardeerd overal.

shipping up to Boston, hoorde de Dropkick Murphys. Dit zijn de Dropkick Tabbies. Beetje verwant lijkt haast wel. I'm pouncing into Boston.

De Dropkick Tammies in 2026 en dan Pouncing into Boston. Het is tijd voor de goede keus van Caroline. Wow, en wat een keuzes. We hebben hier een prachtige plaat van Amsterdam. Dit is Indian Pipe uit 1970.

Amsterdam, of Amsterdam in 1970 in de top 40 van de Veronica met Indian Pipe. Heeft niet lang geduurd, maar hij stond erin en ze hebben nog een paar prachtige mooie platen aangebracht. Wat een hele goede band, Amsterdam. Muziek van The Pentangle, ook een goede keuze van Caroline. Dit is uit 1972, High Germany.

0: de Pentangle, they are Germany, een redelijk folk, ja, moet zeggen, getrouwe versie in 1972. Maar onze eigen unicorn in West-Friesland, ja, die doet het ook onwijs goed. Ik kon er niet aan ontkomen, ik ga hem gewoon erachteraan draaien. Live in Herberg de IJsselmeer in Oosterleek. Bestaat helaas niet meer, maar toen de tijd nog wel in 2012, op 8 april, traden ze daar op met High Germany.
1: Bas heeft van zere voeten, waarop hij zegt, maar ik heb nog een prachtig paardje. Ja, nee, het kan echt niet, want ik ben in verwachting van je enzovoort, enzovoort. Kortom, zij gaat niet mee. En hoe het afloopt zullen we nooit weten, want dat vertelt het verhaal. High Germany.

0: Unicorn in 2012 live in de herberg IJsselmeer in Oosterleek. En wauw, wat een folkband erbij, gewoon lekker in huis in West-Friesland. Unicorn, ze bestaan nog steeds en als je ze kunt zien, grijp je kans. Want ze zijn veel vaak zijn ze in het buitenland aan het toeren met hun muziek. Muziek van de Kings and Queens serie zit inmiddels bij 8. En we gaan luisteren naar Amsterdam Noord. Dat is de cd van Jos de Roy en De Zon Zij van het IJ. En heeft er een heel compleet koor erbij gehaald.
1: Ooit fietsten onze vaders op de lange Bevelaan. In hoortgestaande kaders op de werf aan het werk te gaan. Ooit zwaaide hier de kranen in de hoge blauwe lucht.

verandert en dood verandert mee. De huur wordt weer verdubbeld en het volk betaalt gedwee. De huisbaas gaat straks lopen, worden koopwoningen gebouwd.

je wil. Je hoort het ook als je wil. Wat is het dat ik zie? Schijnen in mijn oog. Ik zie het keer op keer. Wat is het dat ik zie?

0: horen. Je hoort het ook als je wil. Je hoort het ook als je wil.
1: Wat is het dat ik hoor? Nou, we hoorden Jos de Rooij. We hoorden hem al liefst twee keer. Eerst met de zon zij van het ei van het Noorder. Ik ben even eraan bereid van die CD. Amsterdam Noord. En dus juist van Te Veel Martelaar. Wat is het dat ik hoor? Muziek van Reincarnatus uit Limburg. Ze bestaan niet meer, helaas. Maar het was een waanzinnige goede band. En ze hebben zongen The Festival Days. En die waren in Zuid-Holland in ieder geval. In het eerste weekend van augustus. Krastelfest op de Keukenhof in Lissen. In 2016 met maar liefst 55.000 bezoekers. Daarvoor was het al 50.000 in 2025. Meer kunnen er ook niet ingelopen dan 55.000. Dan is het echt wel klaar. Maar goed, in ieder geval wij gaan luisteren naar Festival Days.

Festival Day van Reincarnatus. Wat een band was dat. Wauw. 2012. We gaan terug naar 2026. En Sniwa uit Polen released Burning Andro in augustus van het jaar 2026. En met medewerking van David Krausens. En hij zat in Omnia onder andere met de didgeridoo. We gaan luisteren naar deze plaat. Burning Andro, Sniwa.

De Burning Andro van Sniwa. Van Polen. Dobberen. Muziek van Patty Gurdy. Haar favoriete, ja, noem het maar Eurovisie folk tunes. En ze gaan ze allemaal achter elkaar gaan ze stoppen in een medley. Dus.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Een iets wat andere start. Een nieuwe toon aan Junie Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, overleed op 31 juli 2026 op 79-jarige leeftijd. Het nieuws werd pas een week later bekendgemaakt, 6 augustus 19, 2026. Een schok voor de progressieve liefhebbers van muziek in Nederland. En ook voor de fanclub van Earth and Fire en Junie Kaagman. Een eerbetoon aan Junie Kaagman en natuurlijk alle leden van Stormen van Earth and Fire. Want er is bijna niemand meer van in leven. We luisteren naar Storm and Thunder. Welkom bij Folky Wave.

Een soort van levend schilderij hoe mensen op het veld het moeten ervaren als ze plotseling die wolken zien samentrekken en het heel slecht weer gaat worden. We gaan starten met de Kings and Queens series. Doen we altijd met een King and Queen plaat, King of Queen plaat. Deze is van Horselips uit 1976. Folk uit het Ierland, The Book of Invasions, King of Morning, Queen of Day.

The King of Morning, The Queen of Day, Horselips van The Book of Invasions uit 1976. Een klassieker in de Ierse folk rock. Muziek van Jos de Roy, een Amsterdamse folkzanger uit Amsterdam-Noord. Hij heeft ook een hele cd van gemaakt, 2015. Amsterdam-Noord heet dat ding. En dit is De Scheepswerf van Buiksloot. MUZIEK

moeten. Steken de hijskranen trots, maar zinloos in de lucht, ligt de scheepshelling als een lege moederschoot, te wachten op een nieuwe lood, van de scheepswerf uit Buiksloot. Het is voorbij, dreint het steeds maar door de koppen, met staal, met roest, groene zeep, koffie en moppen.

De poort gaat dicht als de laatste man de werf verlaat. De jappen zijn er met heel velen en die luisteren naar bevelen. Alle schepen zijn goedkoper, want hun keizer heeft bevolen. Vroeg naar bed, geen biertjes drinken, handen thuis niet aan die vrouwen. 5 uur op, dan gymnastieken, werk op tijd, anders jouw berouwen. En wij dan, roept Freek uit Schellingwoude. Hij steekt zijn knuist omhoog, die knuist kan stapel vouwen. Het gemor gaat door de rijen, de koppen schieten vuur. Meneer Jan wordt bleek, hij vreest allang dit onheilsuur. Hij heft zijn hand op, eindelijk wordt het stil. Of de directeur soms het woord voeren wil. Jullie mannen, jullie hebben heel goed gewerkt. Dat heeft de directeur heus wel vaker opgemerkt.

Jos de Rooij en van Amsterdam Noord hoorden wij de Scheepswerf van Buik Sloot. Uit 2015 kwam deze plaat. Een bijzondere plaat van Maarten Peters uit 2025. En ik doe er gelijk even een waarschuwing bij. Het kan een moment stil zijn in deze plaat. Ik mag het niet te lang laten duren, want anders dan slaat de beveiliging in. En dan komt er iets heel anders dan Fokkie Wave. Maar goed, we gaan in ieder geval daar naar luisteren. Stilte van Maarten Peters.

gevangenstad. De leegte van het steentje, dit onbeschreven blad. Heel zacht hoor ik het fluisteren van een stem die nooit klonk. Vergeet me niet. Een heel klein melodietje klinkt uit een open raam. Een moeder wiegt haar kind, heel zacht zingt zij een naam. Zelfs dat is jou nooit gegeven, maar zo had het moeten zijn.

0: grassen die ik zie zijn als littekens op de ziel van de wereld. Van de kilte.
1: Een aangrijpend en prachtig mooi lied van Maarten Peters in 2025, Stilte. We gaan naar 1975 toe met Al Stewart. Van de CD Modern Times is dit Carol.

elke Al Stewart plaat is een cadeautje gewoon. Prachtig mooie muziek van deze man. Modern Times was de plaat uit 1975. Kort daarna kregen we natuurlijk Year of the Cat in 1976. En daarmee scoorde hij gigantisch. Carol is een veel bezongen jonge dame, of dame in ieder geval in de muziek. Maar een andere dame wordt bijna nooit bezongen. Er zijn maar, geloof ik maar 5 platen en dan moet je nog goed gaan zoeken. En 2 die je zo kunt vinden, maar en eentje die vind je direct. Maar voor de rest vind je bijna niet. En dat is Inge. En die is bezongen door Nick en Simon in 2000.

Nick en Simon in 2013 en Inge Closie, die versie, die plaat in Turkversies hebben gemaakt. Met ik weet niet hoeveel dames, namen erin hebben ze dat toen voor gemaakt. En toen uitgebracht in een enorme hoeveelheid. Muziek van Ming DeVille in 1983. Each Words is a Beat of My Heart.

0: Ming De Veel, It's Words, Beat of My Heart. Een van die prachtig mooie nummers van. Hij heeft er zoveel gemaakt van Ming De Veel. Deze kwam uit 1983. Het is tijd voor de goede keuze van Caroline. En wederom heb ik er weinig over te vertellen, behalve dan dat ik in dit geval een live versie heb kunnen kiezen uit 2024 van Heart of Gold.
1: When the earth is solid and the earth is healthy, the farmers can really do their thing. Not the corporate farmers, not the factory farmers, not the farmers with the big offices. The farmer, the real American farmer, all colors, all kinds of people on the earth together, every kind of people, all Americans working together.

Tot zover de goede keuze van Caroline. Twee nummers hoorden Neil Young, Heart of Gold en Herman's Hermits uit 1966 en Hold On. Terug weer naar Kings and Queens. We vinden daar een opname van Castlefest 2026. Dankzij Lawrence Korn hebben we deze opname in ieder geval kunnen laten horen. I'll Tell Mima.

Muziek van de Barts en Beards en I'll Tell Me Ma. Even kijken hoe laat is het? Het is bijna kwart voor. Nou, wat zullen we doen? Want deze is eigenlijk, ik heb een plaat scherp staan waarvan ik denk dat die kan eigenlijk niet nu, op dit tijdstip. Dat zal een andere keer moeten. Dus we gaan deze draaien van The Ladies of Soul uit 2014. I'll Be There. And that's a promise.

De Ladies of Soul in 2014 en I'll Be There. Prachtige plaat zeg. Lorena McKennett is een Canadese zangeres die zich beweegt op de folk- en wereldmuziek grenzen. En eens in zoveel tijd is ze in Nederland en dan gaat ze naar Carré toe. En dan speelt ze daar een paar avonden lang de boel plat. En dat doet ze onder andere ook in 2026. Wij gaan er ook eens een keertje heen. Als de heuvels niet meer zo groot zijn en niet meer zo hoog zijn. Dan nemen we die heuvels en dan gaan we toe naar Lorena McKennett. Dit is Come By The Hills.

zal misschien ergens rond 2030 zijn, maar hoog op de bucketlist. Lorena McKennitt en Come by the Hills. We zijn aan het eind van het programma gekomen. Nog, denk ik, één plaat die we kunnen draaien. En daarna zijn helaas de minuten op die ik heb voor deze ronde in ieder geval. We luisteren in ieder geval naar de afsluiting die vertolkt wordt door Elvia Dulsemer. Tezamen met Arjen Anthony Lucassen. Zij sluiten namelijk de poort van het programma. Tot slot zometeen Lehua Kalima uit 2018. Grootheid uit Hawaii en Flying with Angels.